Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasi Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 0799-483-388. Navraag ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: De klanken van Phil Collins op Jeden FM en another day in paradise. 10 minuten voor de eer van 9 uur. Kom ek doen onze laatste paar boodskappe en dan gaan ons moet groet hier vanaf ons atelier in George. Hier die laatste twee boodskappe wat hier gekom het, sê van my morgen Jason. Ek sal sê meer tyd, want geld dek net. Okay, kom maar goed sêke. Morgen Jason, ek sal sê meer tyd, want geld dek net basis. Hulle tyd wat daarvoor gegee word, mag toch over myself vele meer in hierdie tyd vir geld. So myself vat soveel meer tyd wat ek kry op my gesin, familie en vriende, want daardie tyd kry ek nie terug nie. Mooi dagie vir u en al ons luisteraar Sonja van Dysselsdorp wat hierdie boodskap deurgestuur het. Sonja, baie dankie. Waardeer het. Mooi dag vir jou in Dysselsdorp. Goeiemorgen, good morning.
1: Hartelijke goeiemorgen, Mr. Stanley. Met die, tyd is baie belangrik en kostbaar vir ons. Ons kan ons tyd beplan en bepaal, maar ons Hemelse Vader, hy bepaal ons tyd. Daarom, families maak tyd vir mekaar. Maar weet jy, laat ek gewoon nie daar aankom om iets te sê. Eden maaikies is eintlik meer as families is enig iets anders. Daarom voel mens so gelukkig, ons voel baie gelukkig onder mekaar, Eden maaikies, jylle moet het geniet, solank ons nog het kan uitkoop met ons wat tyd maak vir families. Want ek is oor een stukkie familie. En ons nou so klein en min, maar rechtig waar. Ons is seker net 5 van ons familie wat tyd maak vir mekaar. En ons probeer om altyd hulle by mekaar te kry, maar hulle nie kop uitsteekie. Maar baie dankie, Mr. Stanley, vir jou se tyd wat hy opoffer vir ons. En baie dankie vir al die omroepers, die vriend, spreeksters van die maand, wil ek sê, baie, baie hartlik dankie. Ek het dit geniet. En julle sal nie weet hoe goed ek voel. Baie dankie weer eens. Al die dames dat ons so een goeie woord voorgeleed elke ochend. Mooi blij, een geseende dag. Maaikies, julle moet mooi blij en ons moet maar so lief blij vir mekaar hoor, want ons bou eindelijk een hechte familie. Geseende dag, Mr. Stanley, vir jy en die wifey doe in die familie. Julle moet een geseende week verkeet hoor. Mooi blij by jou liefde. Het een heerlijke lente mosselbaai.
0: Bye bye, dankie. Mooi dag vir jy ook morgen.
2: Jason, dat was nou lekker om saam met jou weer te keer, nee. Ja, nee, jy moet een lieflike dag in, nee. Nog goed is jou familie by die huis. En allemaal moet een lieflike dag in, nee.
0: Juliette bye,
2: van Leisna, bye bye.
0: Bye, dankie Juliette.
2: Ook hello sê daar vir Liesel en vir Mini Lucas. Hulle moet ook een prachtige dag eet.
0: Daar sê bye bye, dankie, mooi dag vir elke van u, waardeer dit, u moet een mooi, mooi dag met u het. Ek sê nou net, dat die luisteraar vir ons een boodskap deurgestuur het, en ek probeer gewoon dat die boodskap geopmaak. Goeiemorgen, dok, ongeluk onder die brug, dit is in Randstraat, baie dankie, so daar die boodskap, luisteraars neem kennis, van een ongeluk wat plaasgevind het onder die brug in Randstraat hier in George, as ek reg is, Floy, wat het deurgestuur het. Baie dankie Liesel vir dit, waardeer dit. Jou stem in die paradijs, dis Eden FM. Ek groet vir u moet een prachtige dag het verder in die geselskap van Eden FM, ons nieuws bulletin, volleder in Citrossa, met weer en dan ook gaan ons aansluit by ons collega vanuit ons Oudsong Atelier, Jolene Verhouse mekeer met ons Eden FM Kontry hier op jou stem in die paradijs. Bye bye.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable, distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

Aangesien na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport, die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: hulle saak hanteer. Nee? Mm. Maar persoonlijk voor mij, ik zal maar op een maandelijkse basis zoiets doen.
1: Oké, en...
0: Baie gemakkelijk.
1: Goed, ik hoor wat je zei. Ik heb een teenvraag.
0: Zo is
1: kom interie, soos hy nou hierdie maand met ons gedoen het. Wat maak jy in die geval? Wat gaan jy besluit die affecteer, of bly jy besluit die selde?
0: Nee, besluit bly die selde, jy moet nou slim geworden, Nadie. Jy het slim geworden, jy koop nie meer klomp vlees en goeders in die. Jy koop nie baie van die goed.
1: Sebastian, ek het op een tweewekelijkse basis gekoop, nie geworden. En verlede maand, toe besluit ek nou, ek koop sommer vir volle maand. En net daar, toe kom Eskom. Maar Eskom het nie vir my in die afgrond ingedreef nie.
0: Ja, nee. Wat
1: my kop was hoog.
0: Ek sê jou.
1: Daar sê, kom ons kyk, om Chris het vir my een boodskapje gestuur. Hy sê, die game was op die Scottle Queen, kon nie op 2-1 kyk nie. So, daar is my antwoord.
0: Okay, baie dankie, oom. Nee, kyk, die dierbaar is 24-7 ingeskakel. Gepraat van oom Chris nie. Het jy al jou kaartje?
1: September.
0: Het jy al jou kaartje?
1: Ek het my VIP-ticket.
0: Jo. Kijk jong, Chris' saak en een groot saak wees jong.
1: Daar is een die hulle, in my stap te danken aan jou.
0: Kijk die hulle, die hulle oudsoring is op pad zo'n toe. Ek hoor,
1: hulle
0: mosselbaai is
1: op
0: pad.
1: Hulle het een mini-bus taxi opgemaakt.
0: Ek hoor, daar is een bus wat zo'n toe gaan. Jong.
1: Ja, ik sê jou dan net.
0: Ons wacht nou net vir mosselbaai se mense. Kijk, hy plek moet eindelijk, die plek het vir een meisje, is te klein hy plek. Nee, dit is maar dezelfde plek waar die IT was. Nee.
1: Eenste.
0: Ja. Hmm. So ja, maar oom Chris, dit gaan een lekker saak wees daar, jong. Ek is trots op oom Chris, man. Oom Chris is een man van sy woord. En oom Chris, as oom Chris jou sê, dit gaan een opskop wees, dit gaan het een opskop wees. Het jy die kunstenaars gesien?
1: Pijwissers,
0: Michael Lind.
1: Michael Lind, en wat is die ander man sy naam? Wie sy kind is jy? Pieter van der Westhuizen.
0: Pieter van der Westhuizen is ook daar, ja. En natuurlijk oom Chris ook.
1: Ja.
0: Wat sy saak gaan. Oom Chris, asjeblief, man, doe meer guns, man. Begin jou eerste song, jou eerste act, daar is een huppel in die stad. Alsjeblieft, oom Chris, ek weet jy luister nou. Daar is een huppel in my stap.
1: Te danke aan jou.
0: Te danke aan jou. Alsjeblieft, oom Chris, laat hy jou eerste lied wees. Ek denk dit as die lied wat allemaal te
1: oom
0: goed
1: Chris
0: ken.
1: Oom Chris, hy breek om.
0: Huh?
1: Oom Chris, hy breek om vir jou.
0: Ja, ek ken hom maar breek, maar dit is een feit. Daar is een huppel in my stap as gevolg van oom Chris. Daar kom ons nou dier. Dankie, oom Chris. Daar.

0: gesê, kom ons sluit dan aan by ons sportman, niemand anders as Alistair Milando. Alistair Milando, welkom terug hier op die Midday Connection. Bidder, hoe gaan het?
1: Vooruit, Sjaal, voor Sebastian, goeiemiddag, luisteraars, goeiemiddag,
0: goeiemiddag. Ja, nee, wat goeiemiddag aan jou, broeder. Ek sien nog daar op jou skouers, en ek sien daar aan jou skouers, hier is op bykie seer van Saterdagse wedstrijd en so meer, broeder. Jy het ook Sjaal daar op die veld gehaarklip. Hoe gaan het in die sportwereld, broeder?
1: Ja, luisteraars, weer eens goeiemiddag, Sebastian, goeiemiddag. Ja, ek was natuurlijk, soos gehoor was, die afgelopen vrijdagavond op die sportshow met Nabil Damons, was ek in die kant van Kaapstad, en goeie atmosfeer geheers daar. Ja, prachtig, ek ben weer opgedus was daar, die Springbokke, ek was nog een beetje om van de skaaf, die weerman het een beetje reen voorspel, maar niet te min daar geen reen geval nie, en so die All Blacks kon nie aanpas by die prachtige droomstandighede wat daarop gedis was nie. Intussen in die luisteraars is die span bekomen en terug aangekondig daar in so weer toe op die 15 een paar technische veranderinge wat aangebring is aan die span op die 15 is die Cashman Colby. Die 14 Curtie Arons, hy kom terug daar op die vleel. Center Powers, Jesse Krill en Damien. Daar heb je nummer 12 van de Linde. Dan nummer 11 is een Eden Hoeken. Die nummer 10 is Sasa Farming Mungonjulu. Hij komt terug daar op nummer 10. Nummer 9 is Kobus Reinach. En nummer 8 is Jasper Wiese. Nummer 7 is Pieter Stedde Toy, die eigenste man. Gespeeld natuurlijk in zo'n 101 wedstrijd daar in zo'n week toe. Komen zaterdag. Nummer 6, als je kaptein, onze eigen captain, my captain, Sian Mtana Ngolisi. Nummer 5 was Rowan Norkie, 4 even, het is bij nummer 3, Walker Low. Nummer 2, Malcolm Marks, wat zijn plek eruit van nummer 16 en nummer 2 toe. En nummer 1 is Ox, en Tje. Deze span wat zo 40 minuten terug aangekondigd was, door Rasie Erasmus. Maar kom eens kijken op wat ons en die ander sport gesien het die afgelopen naweek. Devon Brevis het net soos die vorige wedstrijd in Namibia 75 hoopies aangeteken, maar die keer was hy aan die windkant. Die talentvolle jong kolwer sy onderwone poging het toegesien dat Afrika vir Zimbabwe met 4 paardjies in windhoek kon klop. Ons kyk na golfies lig uit voor die Amerikaanse golf nadat Cassandra Alexander gister die eerste open van die vrouwe gewen het. Vroeg daarby Retief Goosen wat bijna haar prestatie herhaal het toe hy tweede in die enige uitdagse nooi in de Amerikaanse PGA vir seniors geëindig het. Om die nadat nie af te rond het die Amerikaanse Scottie Scheffler natuurlijk my held een nieuwe hoofdstuk in golf gevoeg het toe hy Tiger Woods uit die grootste geldverdiener in die PGA reeks uitgeskryf het, terwyl die Engelsman Joseph Dean, wat nog 2 gelede nog kinder niet waren, moes aflever om sy golf te help die Britse meters beklink het. Dis jou sport nies, dis jou golf nies vir die maandag. Dan weet terug by Springbok rugby, en nie wat een beetje hardseer. Jochie Jansen sterf op een hartaanval. Die voormalige Springbok center Jochie Jansen, wat 78 jaar oud is, is gisterochtend in Namibia oorlede tijdens een kerkdienst waartoe hy een hartaanval kreeg. Jansen wat die afgelopen 2 tot 3 weke by sy vriende in Namibia gaan keer het, het zondag samen met sy vrienden in die eerdienst die hart aan van gekry. Hy is woonachtig in Solendam hier in Suid-Kaap. Doch, rugbynies, Karibieker hierdie keer, die tafel is gedek vir die half-uitrondes van jaarse Karibieker reeks. Griekwa speel komende naweek tegen die Gouwe Leeuws in Kimberley en die Tietas pak die Pumas in Bloemfontein. Oh, en dan Australië het Argentina klub op sy testveld 27-21 terwijl die bokke allemaal bokke gewijderde voor Obliks hulle is terug 33-27 en die reeks

0: leef daarin in Irak. Maar die boekkeepers voorspel die reeks gaan eindig 3 van Zuid-Afrika in 1 van de Obliks. Ons aandacht kan binnen plaatselijke rugby. Hier op plaatselijke bodem. Kap rugby, Heidelberg. Moest die kniebeug in de Evergreens in 1938 op die tijdsveld. Bridgestone op die tijdsveld was te sterk van Barbarians 44-40. Progress op zijn tijdsveld moest die kniebeug en zijn kniebeug en alles buig van Silverstars. Silverstars zou slaan met Progress 53 van Silverstars 38 voor Progress. Waarbij Silverstars halftijd al reeds 25 punten gehad het en Progress 7. Groenbrak maakt een statement tegen Corsairs op zijn tijdsveld. 25 punten van Groenbrak hier en Corsairs 33. Eendagbeker, Blanco, speelt thuis 87 tegen All Blacks en 0 voor All Blacks. Eagleslaan speelt thuis tegen Rudolph Blues 23-7 was Brussels Club door Eagleslaan. George speelt tegen Oudtshoorn op zijn tijdsveld. Hij klopt voor Oudtshoorn 46-33. Harlequins speelt in Jaguars thuis. Hij was klaar met Jaguars 73-40. En ook namelijk die spoordebrik van Eden FM belanceer voor die man van Eagle Stars, George Harlequins in Oudtshoorn. Geluk voor die 2027 Premier League status wat hij daar verdient. Voor al die mannen zijn eerste keer. Mannen zoals Oudtshoorn wat de eerste keer in jaren weer terug is in die groot gezelschap van Club Rugby in die Zuid-Kaap. En met daarin goede nieuws, hier voor het prachtige zonsken weer hier in George, en schakel terug daar naar Sebastian Kouric in Oudtshoorn.
1: Jan, wat baie dankie daar aan jou broeder. Jan, jy hoor daar in die achtergrond World in Union het jy hem gehoor daar, Alistair.
0: Prachtig, hoor, dit geeft me 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100
1: vind,
0: 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, 100 vind, om te beleef, om daar te wees. En die vliegtuig daar so oorvlieg. Oh, luisteraars, jullie moet daar gewees het, maar Sebastian, dit is iets rechtig, is honderds oomblikke, die alle song wat ze mis het daar, is die song van Sister Bettina. Oh, maar daar het jy alle liedje daar gespeel in Sister Bettina se plek. Die twee vliegtuig daar van Eiling, so vlak oor die stadium voorbij gaan.
1: Ja,
0: maar,
1: ja.
0: Een verrassing vir allemaal geweest. Maar, het sy nou die vliegtuig te laag was die oorblik, maar daar was een zwart vliegtuig, en daar was een groen vliegtuig.
1: So, ja, ja.
0: Misschien lei die oorblik sy mannen nog aan skok, nadat daar die twee Boeings 727 so prachtig laag oor die stadion gevlieg het,
1: ja.
0: Maar dit was
1: 100 vliegtuig
0: oomblikke,
1: luisteraars, ja. In Sebastian College. Ja, dankie Alistair, maar ek het ook die game gekyk van New Zealand kanaal af, nee, so dat het daar gewys, die kommentaar was gedoen door New Zealanders en natuurlijk ook die ontleding door New Zealanders, en daar was een New Zealanders commentator op die veld en hy het gesê, halftijd, toe sê hy dat dit was om een groot oomblik, hy het dit verwacht nie, en wat een goeie oomblik dit was, nie. Maar nou ja, sterkte daar, jou my groot vriend, baie dankie, ek sit nog steeds met my groen en goud van Saterdag af, ek trek het niks uit nie, broeder.
0: Prachtig, prachtig, ja, is het baie, ek wil ook vir die luisteraars ook keer hinder, dat hier kom na vrijgaand, sal die sport, ultimate sport, so dan, kom rechtstreeks vanaf die Nuka Park waar ons die wedstrijd zal brengen tussen die SVDR en Natal Sharks. Breng vanaf die Nuka Park rechtstreeks tot in jouw badkamer, tot in jouw voorhuis, in jouw kamer zal ons voorzitter maken, ons brengt de wedstrijd van die SVDR en die Natal Sharks.
1: Ah, sy. Met dat gesê, Alistair, alles aan die beste vir jou broeder, ons sien uit na eerskomende vrijdag aan dan. Goed gaan.
0: Barankie.
1: Mooi dag.
2: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 0605052693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
3: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
4: Like our brand new Droom Set beds starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
3: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
4: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
3: Eden Beds, quality made affordable.
5: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. Here, for only 15 Rand, you get a massive 1.2 gigs valid until midnight to keep you streaming, posting, and getting more likes all day long. So, don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
6: Mr. Meat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat boerewors teen slegs R109.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat rooiworsies R76.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. Heel of halve lam teen slegs R132.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R104.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prys op jou bord. Altyd teen die regte prys.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na al mini-bazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

0: And welcome back. It is Muntuza, right here on InterVM, your number one in the Southern Cape. It is happening. It's happening. InterVM, hello.
1: Patrick van Oudtshoorn.
0: Yes.
1: Hy man bring sy kant by die singery. Bring sy kant aan die Monica. Waarom? Ja, 'n lekker dag vir jou verder, Sebastie.
0: Dankie man, dankie suster. Ja.
1: En ek hoor net dis happy people.
0: Ek sê jou.
1: Vir die maandag van Eden FM.
0: Ja, ek voel ons gaan vir die nieuwshoogtepunt in Engels in FM. Hallo.
2: Hartlike goeie middag.
0: Middag broeder. Middag my broer.
2: Ja, meneer Sebastian, ek vertel het aan goed daar so in die atelier. As jy aan gelukkig middag groet, al onze prachtige anties en tannies, mannen van die jaren, allemaal gegroet. Allemaal moet een prachtige en een geziene dag hier. En wil ik ook niet zeggen, daar voor ons Eden FM maaikies, waar daar op die blomme toer is, allemaal moet veilig wees. We moet baie foto's vat. En dan wil ik ook net baie sterkte sê aan die Pietersen familie met die ingaan daarvan om Maartie Pietersen, Matthäus Pietersen, weet dat zo'n Maartie, is baie sterkte, baie liefde van Jacques Van Voorgel.
0: Baie dankie daar aan niemand anders as Jacques Van Voorgel. Nou ja, kom ons maak ons gereed dan vir die Engelse nieuwshoogtepunte, net hier aan The Midday Connection.

0: Katrina, Katrina. So sing Katrina. En die ma, wat sê jy, dierbare gegroet?
1: Hallo Sebas, ek kom nou weer by die radio uit. Maar goed van die Molly en van Rasper.
0: Yes.
1: En van Johanna van Wijk.
0: Aha.
1: Moira Baartman en ja. Lies van Dijs of het Oog. Dat is lekker om allemaal te zien en lekker om Rasper en aan die Molly te zien bij die begrafenis. En ja, Johanna ja, van Wijk ja. Ontmoet. En ik heb meneer Mornay ook gezien. En nou wil ik bij je geluk zeggen, Victor Carolus, bij je geluk op jouw verjaardag, Victor. Je wil daar geniet en alles wat mooi is. En dat komt met liefde van Antima. Dankie, Sebas.
0: Dankie, dankie Antima. Dankie Antima. Oh, het gaat lekker hier op hierdie radiostasie vandaag, joh. Net hier in FM, jouw stem natuurlijk hier in die huis. In die huis. Ah, big shout out to you if you just joined us, man. Welcome. Welcome to the Midday Connection. It's 27 minutes away from the hour of 3 o'clock. And we're making this Monday. Taking out the blue out of the Monday, you know.

Wonderlijk het lang op jou stem in de paradijs. Hier in FM, Jovan en Thelma met Rondom Tali Liefde. Bij ons bij zo kwart voor de uur van 5 uur. Hier op Hier in FM, jouw stem in de paradijs. Hier die tijd geleef, die George Municipale geleef. En ik is samen met jou, Jason Stanley, in jouw gezelschap. Tot en met 5 uur, of zo net na 5. En ons gaan proberen om binnenkort te gezels samen met Rachel Williams over bibliotheken en specifiek de National Books Week of National Book Week that we're going to have a chat about here on Eden FM, Your Voice in Paradise. Maar tot dan maak ik veel muziek en dus kan je bij lekker samen op die senders van Eden FM, jouw stem in die paradijs.

0: Lekker man. Lodi Beats. Dat is ons rol, dat is ons vibe. Come on. Sales Mabani is gereed met jou hoofdtrek om 6:30, oor 10 minuten van nou af. Wat op goeiemiddag Sales Mabani. Vanaf daar in Waslapieland.
1: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Holla Hops. Ja, hier ingehaak en ingeschakel. Jy het een prachtige Rawisdal.
0: Lekker zijn.
1: Hoor, ik vertrouw het gaan goed vandaag. Ja, dan wil ik vanmiddag twee prachtige mensen geluk wens met hulle verjaarsdag. Onze Victor Carole is daar aan die kant van uitvoering en dan ook Jolandi Lavelot, wat dan vandaag verjaar een volle 50. Ja, Gods rijkste zien op hulle levensjaren en mag Abba Vader hulle nog vele jaren spaar. Kom met baie liefde van Jacques van Vogel, goed gaan en veilig wees allemaal.
0: Dat is een baie dankie Jacques van Vogel. Bolle, middag, starig nou. Ik denk nie is een lady wat nou stil sit vir die naam, die Jenny Alipada van op Mosabai. Ja, die Touch Me Softly, hy doen het, joh. Ook wil ek net groete vir die Leroux familie daar in Deelweg, Oudtshoorn sê. Wees ingeskakel in die wonderlijke stem in die paradijs. Dat is hy, baie dankie. Na die advertentiebreek bring ek vir jou Mr. Spakumeru. Oh mense, ek love uit jou, Mr. Spakumeru. Everything will be okay, maar net na die advertentiebreek.
2: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en
4: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.
6: Mr. Beat en George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou poppacks ten slechts R84,95 per kilogram. Mr. Beat boerewors ten slechts R109,95 per kilogram. Mr. Beat patties R84,95 per kilogram. Mr. Beat rooiworsies R76,95 per kilogram. Chicken leg cotes R64,95 per kilogram. Heel of halve lam ten slechts R132,95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Leenmins. Koop 3 kg of meer vir slechts R104,95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas prijs op jou bord. Altyd teen die regte prijs.
0: Ja, soos beloof, keer ons nou saam met Mr. Spakumeru. Hierdie ene keer deel geword van die speellys van die afternoon drive. Everything will be okay.

0: Eden FM, I'm telling you, Mr. Spakumero, everything will be okay. What a song, what a hit. Zij moet het voelen, man. Zij moet het voelen. Kom eens luisteren wat zie ik een voeks. Hij is een haken in de schakel. Had ook je maar een voekie?
1: Ja, nee, Mr. Polla, Kevoeks is ingeschakeld, hij is nog steeds bij die werk. Hij is nog net goed gezegd dat hij moet klaarmaken, zoals ik altijd zei. Daar is iemand wat het moet doen, Mr. Polla, maar anders was mijn dagje vrolijk, lieflijk, zoals altijd maar. En ik hoor maar op die radio, op allemaal praat van blauw maanda, blauw maanda.
0: Ah, mijn boete.
1: Jij maakt die maanda voor jou zelf blauw,
0: Mr.
1: Polla.
0: Het is waar.
1: Zo, dat is jouw eigen zaak, als jij verloren gaat. Nee? Zo zei die woord, maar dat is jouw zaak.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, Kevoeks, amper klaar, dan zijn sterk op pad, hij is toe. Mr. Polla, jij moet ook een lieflijke handje het en veilig huis toe gaan.
0: Kevoekie, ik zeg voor jou baie, baie dankie. Ja, voor die wijze woorden ook. Het is jouw eie zaak, ja. Dat is inderdaad zo. Die tijd stap aan de 27 minuten oor die uur van 5. En binnenkort is dit Selezwa Bani wat voor ons die hoofdtrekke gaan brengen in Afrikaans. Maar van nou, hier is Sergio Mendes. Samba Doro.

0: Ons maak gereed vir die halfsees hoofdrek in Afrikaans. Maar hy is my groot vriend. Hy teken die register. Hartelijk goeiemiddag, Granville. Lekker om van jou te hoor.
1: Hoppa, Paula, hoops en ons lieflike, prachtige, getrouwe luisteraars.
0: Yes, my boete.
1: Hoop, jy het een geseende naweek gehad, my grote.
0: Lekker, man.
1: Ja, nee, mooi naweekje gehad. Was een mooi naweek in die Essequa. En ja, my tjoe, man. Hier is goed nog steeds.
0: Amen.
1: En sal nog altyd wees.
0: Net so, my boete.
1: Hallo, Anke, Woeks ook. En Pastor Mjalkam, waar is Pastor Ousies?
0: Ja, ons hebben
1: mijn mensen met een lieflijke aandacht in die kontrie. Als dat niet wil van die heren is, praat ons morgen. Altijd lekker om samen met jullie te praten. Paula, man, zieningen van je en vrouw, lief en kinders.
0: Dank je.
1: Veilig wees, krijg wel eens aan die buitenkant.
0: Dank je, Boeradji. Dat is nou tijd voor die hoofdrek op half 6. Hier is een les, bye-bye.

0: hier in FM. Goeiemiddag.
1: Hartelijke goeiemiddag, meneer Polla Hopstadok.
0: Middag sê.
1: Hoe gaan het daar in die syde?
0: Baie, baie goed. Hoe gaan het daar in die noorde?
1: Baie, baie goed, meneer Amas. Ek wil net aan alle vrouwen sê, die laatste dag van vrouwendag, ons hoop hulle het geniet die maand, en die maand moet onthou dat vrouwenmaand nie vandag eindig nie. Hulle moet nog elke dag hulle vrouwen met respect en liefde behandel.
0: Dorientje, sê jy?
1: Ja, sy meneer,
0: maar... Jy jong, ek kom nou eens by, man, ek het so lang laatst met julle gepraat, van julle skeep hy af en gooi my weg, maar so right. Maar terwijl jy nou op die lig is, baie dankie vir die mooie boodskap wat jy deurgegeet. Hoe gaan het daar met die blomme toer?
1: Dit gaan baie goed, meneer, maar het is mooi weer, en dit vandag in die Ogerabiese waterval gaan besoek. Ja, dit was mooi geweest om het te
0: zien. Daar sê, en hoe lyk die rest van julle toerprogram?
1: Morgen is ons op pad Springbok toe.
0: Wow.
1: En dan denk ik van ons naar Babiet toe.
0: Hmm.
1: En zo verder aan gaan ons tot wanneer ons donderdag te reis toe gaan.
0: Daar sê, daar sê. En ek geloof dat meneer Cameron geniet het ook net so.
1: Ja, nee, hy geniet het meneer Amar.
0: Daar sê, Dorinkie. Baie dankie vir die oproep. Julle moet mooi bly en veilig wees.
1: Baie dankie. Goed kan.
0: Daar sê.
1: Ek heb allemaal wat ingeskakel is.
0: Daar sê. Lekker.
1: Bye-bye.
0: Ons eie mevrouw Cameron wat ingehaak en ingeskakel is. Kom ons breek wat voor tensie.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die uitsoorende omgeving, George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
3: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
4: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
5: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
0: Kan jy noem hier, dis amper alweer oppaktijd van my kant af, die hops, gedops. Was het dan nie lekker gewees om saam nie te keer, die afgelopen 2,5 ure, ja. Want tussen 4:30 en 5 het ons oorgeskakel na die George Atelier. Vir die George Municipale geleef. Another level!
6: Another level! Jay-Z! Rockefeller, y'all! 98 style!

iemand praat, die moet mij, ik kan nog niet lekker uitmaken wie dat is niet. Ja. Maar welkom bij die afternoon drive, zijn laatste paar minuten. Ja, kom ons dan zo'n beetje af op die maandagmiddag. Kom, ons doen het net zo.

0: volgende week. So luister, as volgende week se program is die volgende. Ons doen sommer gou vinnig die announcement. So ons begin met Heritage Month. En Heritage Month gaan sales culture. Dit is die concept van spread culture. En dan het ons op cultural dag aan en allemaal trek hulle cultural kleren aan. En hoe link ons culture met GBV? So wat ons hierdie jaar doen, hier op Eden FM, ons gaan volgende week beginne praat oor GBV en culture. Hoe is dit? Domestic violence, GBV en culture. So ons het drie, kan vier dames geïdentifieer, verskillende achtergrond, verskillende ras, verskillende culture, verskillende gemeenskappe. En elkeen gaan een beurt kom kry op Eden FM, op Legally You, maan aan, van 9 uur, om te kom verduidelik hulle testimony te kom geen. En dan verduidelik hoe die gemeenskap waar hulle groot geraak het, familie, die culture, hoe dit op die einde van die dag eindig bijgedraad het, of teen dit teengetel het, oor hoe die healing proces aangegaan het. Was het gereject geweest dier die gemeenskap? Het hulle het aanvaar? Was het sympathie geweest? Of was daar een blame game geweest, bijvoorbeeld? So die testimonies gaan van volgende week af gebeur. So ek wil net vir die luisteraars vraag, as jy op enige oomblik voel, dit gaan op baie sensitieve prop maand wees, dan elkeen gaan kom vertel, wat het met haar persoonlik gebeur, haar oordeel, whether it is gender-based violence of domestic violence, gaan sy haar testimony kom doen, en sy gaan vertel hoe sy dit in haar area, in haar familie, in haar gemeenskap ervaar het. Dit is haar story wat sy vertel, en hoe die gemeenskap haar gehanteer dit saam met dit. So as jy wil volgende week inskakel, en kom luister, en jy is self een slagoffer, en nou net ons gee altyd die nommer voor die program, en gedurende die program, om te help, as dit enige trigger warnings is, of enig iets in die opwakker weer maak. Maar, Angelique sal ook saam met ons wees in die atelier in, so self vir ons wat ons testimonies gaan vertel, gaan ons ook een berader nodig het. So Angelique, een of ander social worker, sal saam met ons in die atelier in wees, en dan gedurende die week, sal ek bekend maak, of wie die eerste ronde gaan doen. So volgende week, en vir die rest van die maand, gaan een baie hartseer, en dit moet eindelijk een goeie story op die einde van die dag wees. Hoe die vrouwmense dit gemaakt het, through all, en dier als, wat het hulle gedoen, so dat hulle nie aan elkaar kan uitkom. So dit is wat ons program vir die volgende maand gaan wees. GBV en culture. Tot volgende week. Ek is advokaat Martin Skippers Oorifant. Goeienacht.
1: Goeie, en ek het allemaal wat ingeskakel is, advokaat, baie, baie dankie, dat jy my hier genooi het.
0: Dankie, goeie nacht.